Allgemeinen. Is vi leven kring Herrens bær. Is glakkemer le kroten. Is leven is een deel. Even is. Going in. It's not going away.